0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van 500 euro, blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
3: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
2: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie- en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde 3e plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
3: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
2: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Met ImoBip ben je zo binnen als een huis.
8: Merci, ImoBip.
9: Aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn elegant voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja? Dus is dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat hij niet eens een vliegeneer?
6: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
7: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
6: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
8: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
11: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
10: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
12: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkend. indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialife.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
13: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
0: Ja, maar mijn rug. En ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
0: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Aha, Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
18: Met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de zon.
19: Adverteren doe je bewust.

0: crazy about you, baby.
1: In tijden van Me Too en het uiten van je eerlijke mening moet je hiermee voorzichtig zijn. Maar al bij al, yes, she's got a fine brown frame. Goedemorgen Antwerpen, het is dan deze weer.
2: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
3: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
4: The beast is back.
5: Radio Minerva.
1: Mark had het al gezegd een tijdje geleden dat er voor hem in augustus nog weinig werk te rapen viel. En bovendien heeft hij er een nieuwe vakantie aan toegevoegd. We kunnen hem geen ongelijk geven als het zonneke weer de kop opsteekt. En je hebt een hidden gem, zoals dat heet. Een heerlijk verborgen plekje voor jezelf en je gezin. Wel, dan moet je daar maximaal van gebruik maken. En dat doet collega Maxi. Dus hier zijn we weer met een nieuwe aflevering. Goedemorgen Antwerpen, op deze laatste zaterdag van de augustus. Maand. We beginnen aan september en het schooljaar staat voor de deur. Welkom scholieren en anderen. I wanna be happy. Tot 10 uur.
3: Goedemorgen Antwerpen.

0: stukje klassiek, dat doet Mark op zaterdag wel eens meer. Helmut Lotti, Be Mine en June Christie. Ik las onlangs dat ze weer een show gingen opvoeren met allemaal artiesten die werk van Rob de Nijs zouden brengen. Of is dat al ondertussen gepasseerd? Het zou kunnen hoor. Laat ons de meester zelf nog op een zaterdagochtend maar eens aan het woord. Met een van die nummers die wij bijzonder erg koesteren. Misschien wel een van zijn mooiste. Ik laat je vrij.
1: Volgens mij drinkt Willem te veel kaffe met melk.

kudden aan de boom en dan valt er waarschijnlijk wel een citroen op uw kop, zeker. De Lemon Tree van Trini Lopez en Rob de Nijs op zaterdagochtend. Dit wil ik u toch nog even meegeven. De Koninklijke Academie voor Mineralogie in Merksem houdt open deurdagen dit weekend, vandaag en morgen van 10 tot 17 uur in het museum aan de Frans de Larbre Laan nummer 12 in Merksem. Open deurdagen zijn bedoeld voor geïnteresseerden en nieuwsgierigen van mineralen, fossielen en edelstenen. Het is trouwens ook mogelijk om edelstenen die u in uw bezit heeft te laten onderzoeken door deskundigen. En er zijn ook demonstraties zagen, slijpen en polieren in het atelier. De inkom is geheel gratis. Meer informatie via de website www.akam.be of op het mobiele telefoonnummer 0496.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik hem maar. Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: Koffie. Nog een tas koffie met een

Dromen, het is makkelijk en ze zijn goedkoop. Je moet daar niks voor doen. Dat komt gewoon in uw slaap. Paul Anka had daar een goede bedoeling mee. Van de week draaide ik de plaat al eens voor een lid van Radio Minerva. Ik denk zelfs een erelid van Radio Minerva. Voor Eddie uit Lier. Omdat dit nummer 1 van zijn lievelingssongs is. Wandering Star. Hier nog eens een keer die schitterende versie van Gunter Neefs en journalist Björn Soenes.

0: Liefdesliedjes, ach, ze zijn niet voor iedereen en sommige mensen hebben er een bloedhekel aan. Paul McCartney wilde die padstelling wel eens in de verf zetten. Jaren 70 met zijn Wings, Silly Love Songs en zo net ook de Flea Records, Lone Rider.
1: Goedemorgen Antwerpen.

Voor mensen die denken, waar blijft die anderstalige plaat van Linda de Souza? Wel, ik verwijs u graag na 9 uur naar deel 2. Belgische artiesten die normaliter in het Italiaans of in het Frans zingen, hoor je niet zo vaak of zelden eigenlijk in het Nederlands. Adamo heeft er zich ooit wel aan gewaagd. Een vertaling van zijn hit N'est-ce pas merveilleux werd

is ook een meisje van bij ons, Liz Larsen. Een tijdje geleden was ze hier nog voor een interview met een van mijn collega's. We draaiden van haar nog eens Stay As You Are. Blijf erbij, ja, op zaterdagochtend bij Minerva. Je hebt weinig keuze, hè. Zeg nu eerlijk, als je een ontspannen zaterdagochtend wil beleven...

Einde van het eerste deel, maar waar één is, is twee. Aan de andere kant van het gesproken dagblad en de mededelingen zijn we terug. Met andere woorden, blijf bij ons, blijf bij ons.

0: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
1: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
0: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
1: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
0: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
2: Zeg, Marijn.
3: Wat is er, Jos?
2: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeubelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
3: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
2: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeubelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
2: Ah, wel, Petersmeubelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit de nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Bia.
8: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
7: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
9: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
7: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt een brug hersteld. En ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen, dat melden lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambien overaan. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thaise. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Dag Robert, storen we niet?
12: Nee, kom binnen.
11: Onze kleine is er ook bij.
12: Hallo.
11: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
12: Allee, maar dat past toch nog?
11: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
13: 1924 euro.
12: Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier I come.
13: Geniet er maar van, jongen.
14: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
19: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets classekindgroen.be.
20: Aha, Minerva.
21: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
22: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met film van Walen.
23: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar worden toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar.
24: Minerva, Minerva.
25: Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook mee.

0: Kijk eens goed om je heen en dan weet je dat dit Radio Minerva is. We begonnen dit tweede deel met de absolute nummer 1 uit onze top 1000. Zo'n 7 dagen geleden kwam u dat te weten. Mijn voorspelling was dus helemaal correct. En ik denk dat dat nog wel even zo kan blijven. Welkom bij dit tweede deel.
1: Goedemorgen Antwerpen met Willem.
2: Zeg dan maar gerust.
1: Goedemorgen wereldburgers.

vreemde laarzen in de inkomhal. Hebt u dat wel eens meegemaakt? Ik persoonlijk niet, maar ik heb er wel ervaring mee, want ik ken iemand die het wel aan de lijve ondervonden heeft. Tja, je moet maar tegenslag hebben in het leven. Niet, Nico?

voilà, we zaten er met z'n allen op te wachten. Linda de Souza, Maria Dolores en daarvoor het verhaal over vreemde laarzen door de Nederlandse duiveldoedal Nico Dijkshoorn. Presley, hij stond veelvuldig in de top 1000 vorige week. Dat zal u zich nog wel herinneren. Je hebt pro en contra's. En zij maar zeker dat we hier bij Minerva 200% pro zijn. Kom aan Elvis, naar huis jongen.

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat manneke.
6: Evergreens en crooners. Sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
7: Radio Minerva.
3: Goedemorgen Antwerpen.

The King himself, I'm Coming Home, en twee van zijn generatiegenoten, samengebracht dankzij de wonderen van de techniek, Frank Sinatra en Tony Bennett, Team from New York, New York. Misschien heeft u deze zomer zich ook in alle stilte kunnen bezighouden met uw favoriete hobby's. Bijvoorbeeld zitten vissen aan een koele vijver.

Als je bij het vissen niks vangt, dan noemen ze u al heel gauw een slijkvisser, zoals dat heet. Charlie Walker, Let's Go Fishing Boys en Nat King Cole, Let There Be Love. Zaterdagochtend, lekker kopje koffie, ontbijtje daarbij. Kijk, dan zorgt Minerva voor de meest ontspannende momenten op muzikaal gebied. Naar deze madame ga ik volgende week nog eens een kijkje nemen wanneer ze optreedt in de Antwerpse Roma. Voor vele Minerva-fans geen onbekende plek. Dit is Dexke nog eens uit dat vorig album van haar, Clumsy.

0: Na de zonsverduistering van een tijdje geleden weet je nog wel de rush op de eclipsebrillen. Wel, van de week hadden we dan een maansverduistering. No moon at all. The Ames Brothers waren goed voorbereid. En zo net ook Ricky Nelson. Onze vriend Luxke Kaals, ik zat er onlangs nog mee aan tafel tijdens een bijeenkomst voor liefhebbers van De Nieuwe Maatjes. En als ik Lux zie, dan denk ik altijd aan dat schitterende lied en die prachtige videoclip van deze song, Blijf bij Mier.
1: Meneer, rijden op de bergen?
2: Ja, stap maar in.

Voilà, einde van deze zaterdagochtend. Goedemorgen Antwerpen bij Radio Minerva. Ik ga er een beetje van genieten, want het is een druk weekend. Ik heb vandaag nog activiteiten gepland. Ja, een mens moet af en toe feesten afschuimen. En ook morgen dus. Ik zal blij zijn dat het maandag is, geloof mij. Dinsdag zijn we weer met Goedemorgen Antwerpen. Graag tot dan en een fijn weekend met de Minerva-collega's.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Jongeren doen minder aan pensioensparen. In 5 jaar tijd is een aantal met 12% gedaald, dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers of EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen, zegt professor Kenneth de Becker.
6: Pensioensparen is gebonden aan allerlei regels. Dat maakt maar beperkt in aandelen investeren, beperkt buiten Europa investeren. Met een tracker heb je die beperkingen niet. En als je dan natuurlijk de vergelijking gaat maken tussen het pensioensparen met de beperkingen en een tracker die wereldwijd belegt, dan zie je dat de laatste jaren de rendementen van die trackers vele malen hoger waren dan het pensioensparen.
5: Nadeel bij trackers is wel dat jongeren zelf de discipline moeten hebben om jaarlijks te investeren en de trackers ook niet te verkopen voor het pensioen. In IJsland trekken de inwoners vandaag naar de stembus om te beslissen of de regering de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie weer moet opstarten. IJsland had in 2009 al een aanvraag ingediend, maar uiteindelijk kwam er een partij aan de macht die dat niet zag zitten. De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog steeds op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt nu over een nu-of-nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dat IJsland de controle over visserij en walvisjacht zal verliezen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen. Daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen, met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onkje zei die had ook nog van alles liegen.
10: Robert de expert. 0 draai, 226, draaien 90, draaien 90.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Goedemorgen, ik ben uw gastheer tot 12 uur met heel veel zonnige klanken hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. En als je naar onze studio belt op het nummer 03-219-1727, dan kom je bij Annie terecht. Ik moet ook nog mijn collega Willem van Walen bedanken voor de mooie muziek die hij bij had voor u tussen 8 en 10 hier bij onze radio. We gaan er maar vlug aan beginnen. Het is te zeggen, we zijn al begonnen met Floyd Kramer en Misty Blue. En onze eerste vocale plaat is er eens van Johnny Mathis, For the Good Times.

For the Good Times is een nummer uit de country- en westernwereld en werd geschreven door Kris Kristoffersen en voor de eerste keer op plaat gezet in 1968 door een Bill Nash. Maar er zijn achteraf nog heel veel versies van gemaakt van deze country-plaat. Dat deed ook dus Johnny Mathis. En hier is Alma Cogan en die komt hier binnen wandelen. Wandelen, het is een beetje te veel gezegd, maar ze is ook al een hele tijd niet meer onder ons. Maar destijds was zij wel actief met dit nummertje, O Dio Mio. En wat ze daarmee bedoelt, ik zou het bij God niet weten. We gaan luisteren.

Oh, Dio mio, make him my love. Het is blijkbaar misschien een toverwoord, hè? Ik weet het niet. Misschien wel. Dat was dus Alma Coogan. En nu zijn we toe aan deze meneer en dat is Jimmy Rosselli met Buonasera, Mrs. Campbell. En moet maar eens goed luisteren, het is een heel bekend melodietje.

0: bella becceriș, nu te faci în dia, mamă. Bună ziua.
1: U hebt het blijkbaar wel zeer erkend, hè? Als de zon schijnt van André van Duin. Hè? Dat is heel bekend bij ons. Maar dit was dus de Italiaanse versie van Jimmy Rosselli met Buonasera, Mrs. Campbell.

Ook van deze plaats zijn er destijds heel veel covers gemaakt. En ik moet persoonlijk zeggen dat ik dit een van een mooie cover vind. Hè? Een mooie uitvoering van deze Granada. Want u kon luisteren naar Gene McDaniels. En dit is Duits, want hier zijn Alice Babs en Paul Kuhn. Schau mich an und sag ja.

0: Können wir das nochmal hören?
1: Ruf mich an, schau mich an und sag ja.
2: Schau mich an und sag ja. Het zou maar erg zijn moest zij nee zeggen. Hè. Dan stond hij daar met een beteuterd gezicht, deze Paul Kuhn. Maar gelukkig heeft ze toch ja gezegd. En hier is Bobby V met My Prayer.

Bye Prayer, deze keer van Bobby V. En ik heb hier een romantische uitdrukking, heren. Als je het volgende tegen je vrouw zegt, gaat haar neus zeker krullen en dan ga je zeker een bank vooruit geraken. Mijn kopje loopt over met liefde voor jou. Je kunt het zo mooi niet bedenken, hè. My cup runneth over with love for you. Hier is Jerry Vale.

Dat was dus Jerry Veel met Make-up Runnet over With Love. En hier is Freddie Quinn vandaag eens op zijn beste Engels. Jambalaya.

Ja, meestal zingt die man in het Duits. Het is een grote meneer uit de Duitse muziekwereld. Maar heeft ook enkele Engelstalige platen gemaakt. Zoals dit nummertje, Jambalaya. Ik ga nog eens proberen om de boodschappen te starten. Want daarnet lukte het niet. Nee, dus er komt geen schot in de zaak. Dus geen boodschappen. Dus we gaan verder met de muziek, hè.

Ja, dat was een ouwertje van eigen bodem, hè, van onze Wil Ferdy met de meisjes van hier. En daarvoor kon je ook nog luisteren naar het orkest van Helmut Zacharias met de mandoline amoureuse. En hier is Joe Williams. I wonder who's kissing her now.

0: Ja, het zal je maar overkomen dat je ziet dat je lief iemand anders aan het kussen is. Ik zou er echt niet tegen kunnen. Maar ja, wie ben ik alweer, hè? I wonder who's kissing her now. Dat was Joe Williams.
1: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Dat zijn uiteraard misschien minder bekende platen van Cliff Richard. Naast de opnames met de Shadows heeft hij ook platen gemaakt met het orkest van Norrie Paramore destijds. En dat was er zo eentje. Arrivederci Roma. Delaries is onze volgende madame in het rijtje en die heeft graag een man in huis. Ze zingt wel, het is een noodzakelijk kwaad, maar ik heb hem toch graag heel dicht bij mij. It's so nice to have a man around the house.

0: Volgens mij mag hij nog heel lang blijven. Dat was Della Reese. Ik heb hier iets speciaals. Het is van een dame en die draagt de volgende plaat op aan haar overleden echtgenoot. Het is een pijnlijk geval voor die dame. Het is nog maar pas gebeurd, denk ik. En dus ik ga die plaat dan zeker voor haar dragen. Hè. Het moest het nummertje zijn van Barry White. You're the first, the last, my everything. Speciaal voor u, mevrouw.
1: We got it together, didn't we?

Hij ging naar een plaats waar alleen maar eenzame en verdrietige mensen naartoe gaan. Wel, ik zou die plaats toch zeker willen mijden. Hè. Ik heb daar geen probleem mee, tegenwoordig nog niet. Dus hopelijk blijft dat zo. Maar er zijn mensen die dat wel hebben. Hè. Dean Martin met Weer de Blue en Lonely Girl. Ik heb nog één vocale plaat voor u klaargezet in het eerste gedeelte. En dat wordt nog een nummer van deze twee mensen. Lucille Starr en Bob Regan. Too Far Between Kisses.

0: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
1: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
0: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
1: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
0: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Makedam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoeven.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
4: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 11 uur.
7: Goedemorgen. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 gezinnen in ons land kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
9: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
8: Het FAGG wil daarom extra informatie, onder meer over de identiteit van de donor. In Odessa, in het zuiden van Oekraïne, zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. In Rusland, in Belgorod, vielen dan weer 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. Op een christelijk muziekfestival in West Sussex, in het Verenigd Koninkrijk, is een man van 41 om het leven gekomen nadat een groot houten bord omviel en op hem terechtkwam. Nog 6 andere mensen raakten ook gewond. Mogelijk viel het bord om door een windstoot. Het festival werd meteen stilgelegd. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
10: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine.
13: Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
14: Back to school.
6: Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
14: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris en het koor Fine Fleur in de vijf seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgrun.be.
15: Aha, Minerva.
16: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was de gitarist Bert Whedon met een nummertje dat wij ook kennen van Jim Reeves, I Love You Because. Nu we het toch over Jim Reeves hebben, wel is ook van de partij op deze zaterdag voormiddag. Hier is hij met I Can't Stop Loving You.

Jim Reese met I Can't Stop Loving You, dan ook weer bekend van Ray Charles. Moesten er ooit geen covers mogen gemaakt geweest zijn, zal het zo maar zeggen, hè, dan zaten wij hier dikwijls met ons handen in het haar, dan wisten wij soms niet wat draaien. Want moest het niet bestaan, dan zou er heel wat minder muziek op de markt gebracht zijn, luisteraar. Maar de ene covert van de andere en dat brengt een beetje leven in de brouwerij in de lichte muziekwereld. Goed, wat krijgen we nu? Excuseer. Ik heb hier een mix van Only the Lonely met onder andere uiteraard Roy Orbison, Helmut Lotti en die Royal Philharmonic Orchestra. Only the Lonely. Luister maar. Don't.

Ik heb nog wat informatie voor u, want op zondag 30 augustus van 12 tot 18 uur staat de Grote Markt in Antwerpen volledig in het teken van live blaasmuziek. Tijdens het Stad Geblazen Voice & Band brengen 6 Antwerpse blaasorkesten in een middag vol gratis concerten, waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en zang. Wilt u weten welke blaasorkesten er deelnemen? Wel, ga dan naar de website www.concertbandantwerpen.be of het kan ook telefonisch via het nummer 0475 61 03 24.

Dat was een opname uit het jaar 1959 van Connie Francis, If You Love Me Tonight. Nu gaan we naar een toen nog een ventje, een Nederlands ventje die heel populair was in Duitsland, want hij zong meestal in het Duits. En hij was ook populair in Vlaanderen, zeker weten, in de jaren 60. En dan heb ik het over Heintje. Hier is hij met een nummertje, Kein Sein, das ist schön.

En dat was Linda de Souza met Helemaal Jou. En hier is onze eigenste Frank Sinatra, Old Blue Eyes. Oh, how I miss you tonight.

0: Oh, how I miss you tonight. Heel mooi van Frank Sinatra. Ja, ik was vroeger geen fan van Frank Sinatra. Ik kende maar één melodietje en dat was Strangers in the Night. En toen ik hier in 1995 begon plaatjes te draaien, waren er heel wat presentators die waren hele grote fan van Frank Sinatra. En als ik dan zei, ja, Frank Sinatra, bah, ik vind dat maar niks. Oei, ik had dat niet mogen zeggen, maar ik was bijna mijn neus kwijt. Maar sindsdien heb ik die man ook leren appreciëren qua zanger, hè? Want het is toch een hele grote meneer, deze Frank Sinatra. En nu, wel, hier zijn de boodschappen.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten in het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dat was Horst Wende met Yes Sir, That's My Baby. Aan alles komt er een einde, ook aan een relatie kan er een einde komen. Hè? En dat gaan we zeker nu aan de lijve mogen ondervinden van Henk de Bruin destijds. Het sprookje is uit.

aan alle mooie dingen komt een einde. Hè. Het sprookje is uit. Dat was Henk de Bruin. De meeste platen gaan over de liefde. Ik denk zelf dat 99% van de opnames over de liefde gaat. En deze madame doet er nog een schepje bovenop. Hier is Mireille Mathieu met Une Mélodie d'Amour. MUZIEK

Zo, dat was op en top een liefdesmelodietje. Een melodie d'amour van Mireille Mathieu. En het volgende nummertje komt uit de country en westernwereld. Want hier is in Norma Jean met Anita, You're Dreaming. You're Dreaming, ja, zo is het.

Dat was dus een Norma Jean Anita, You're Dreaming. Ja, we weten allemaal dat de ene dag de andere niet is. Je kunt soms morgens wakker worden, je hebt een baaldag. Alles slaat tegen die dag en je gaat terug naar bed en s'avonds word je wakker. De zon schijnt, de vogeltjes fluiten en alles is vergeten. What a difference a day makes. Hier zijn Ruby en die Romantics.

La Golondrina, dat was Nana Mouskouri. Ook een zangeres om u tegen te zeggen. Ze heeft in haar carrière miljoenen platen verkocht, deze madame. We gaan er iets vrolijks van maken met Bobby Vinton. Want hier komt hij met de Beerbarrel Polka. MUZIEK

Het is toch heel mooi dat La La La bestaat in de muziekwereld. Ze kunnen de platen een beetje rekken en langer maken. Dat was Bobby Vinton met de Beerbarrel Polka. Misschien ook bekend onder de naam Rosamunde destijds. En hier is nog eens Rosemarie Kane. But I Do.

Dat was nog Vic Dana met Danke Schön, ofwel Danke Schön. Wel mensen, allemaal bedankt namens Annie en mezelf. En ik ben er graag terug aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. Zo dadelijk heel veel luistergenot met collega Wilfried. Maak er nog een fijn weekend van en tot volgende week. Bye bye.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaaf voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
7: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
6: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
8: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
6: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Door de aanval was er een explosie en brak er brand uit in een magazijn. Het vuur verspreidde zich naar huizen in de buurt en er werden ook 380 mensen geëvacueerd. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 318 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liefde, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liefde op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liefde is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
12: Allemaal?
11: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
13: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
11: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienhouderij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienhouder Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αντwerpen, ακούω Wilfried και καφέ Minerva.

0: Nat King Cole Trio was dat uit 1952. It's Only a Paper Moon. En deze week was hem een beetje verduisterd, heb ik ergens gelezen. Goedemiddag, fijn dat u erbij bent. Het is ietsken over 12. Tijd voor uw wekelijkse afspraak met de muziekgeschiedenis. Vandaag die van 29 augustus. We overlopen zowat feiten die er allemaal gebeurd zijn. Iets anders, heeft u van de week ook het nieuws gehoord dat een aandeel van Bpost in plaats van 23 euro een aantal jaren terug kost dat nu nog €1,28 of zoiets. Dat is niks meer waard. Gelukkig is er Billy Williams, die gaat er een handje aan toesteken.
1: Tattoo op de radio.

Baby Washington voelde het aan haar vader. I Got a Feeling was dat uit 1962. Ondertussen is de top 1000 koorts bij mij een beetje gezakt terug. Maar ik kreeg er net nog wel een berichtje via de website binnen. Iemand die vroeg waar kunnen we die lijsten terugvinden. Heel simpel. Op de website www.radiominerva.be. Je klikt op de 1000 van Minerva. En daar kan je alle lijsten van alle voorbije en huidig jaar vinden.

0: Als je dus gaat kijken op die website, kan je vinden waar Ann Christie met Dagvreemde Man dit jaar geëindigd is in onze lijst. Maar even terug tot de orde van de dag, want het is zaterdag. En dan hebben we onze vaste afspraak. Ze zit hier aan de andere kant al te blinken. En je gaat meteen horen waarom. Dag lieve Marie, goedemiddag.
1: Ja, ja, uiteraard zit ik te blinken. Want we gaan het hebben over de diamant. Ja? Het steentje.
0: Ja?
1: Ah ja, en Antwerpen heeft een groot verleden, hè, met diamant. En wie dat ook een heel groot verleden heeft met diamant, dat is de Kempen. De Stille Kempen.
0: Ah.
1: Want in de Stille Kempen waren veel slijperijen. Hè. Allemaal
0: in die zaten niet in Antwerpen, dat was eigenlijk buiten Antwerpen.
1: Ja, dat was vooral de Stille Kempen zaten, die zaten er ook in Antwerpen.
0: Ja?
1: Maar in Antwerpen was de handel in ruwe en geslepen diamant. En de werkzaamheden, ja, dat was dan in het kot, in een hof, in de Kempen. En daarom, uit nostalgie, heb ik dit gekozen. Want er is namelijk een tentoonstelling over diamant en het diamantverleden van Zoersel. En die tentoonstelling, dat is een tentoonstelling die blijft. En die kunt je gaan bekijken in het oud gemeentehuis Halle. In Halle Dorp 76. En die is gratis. Ja. Gratis toegankelijk. Elke eerste woensdag en elke derde zaterdag van de maand. Eerste woensdag van de maand, derde zaterdag van de maand. In de namiddag, tussen 1 en 6. En daar kun je dan nog eens kijken hoe van Heist op den Berg tot Turnhout altijd maar meer families in kleine werkhuizetjes achter in de hof diamanten zaten te slijpen. En dan, als dat dan geslepen was, ja, dan ging dat met een trein. Die koeriers gingen heen
0: Antwerpen.
1: En weer naar Antwerpen. Hè. Er was ook een heel bekende school, diamantschool in Nijlen.
0: Okay.
1: Om dat streng handmatig vak te leren.
0: Ja, precies.
1: En dat is allemaal weg. Hè. Dat is allemaal nu in Indië, China, kortom in Azië. Dus een beetje nostalgie. Ga eens kijken naar het grote diamantverleden van
0: zijn
1: de Stille Kempen.
0: Zijn er nog diamantslijperijen in België? Of?
1: Ja, voor zover dat ik weet, zijn er nog diamantslijperijen. En telkens wanneer dat er groot vakmanschap nodig is,
0: dan komen ze toch
1: voor klieven of slijpen in bepaalde vormen. Ja, het kan nog altijd, maar het is specialistenwerk nu.

0: Little Johnny Taylor en Big Blue Diamonds was dat uit 1967. Zeg, lieve, hoe staan wij in de wereld eigenlijk dan nog in diamanthandel?
1: Wel, we staan nog altijd goed aangeschreven in een diamant. En 80% van de wereldwijde voorraad van ruwe diamanten, dat is misschien weinig geweten, maar Antwerpen is zo een beetje het postkantoor, hè, voor het verzenden
0: voor het
1: en verhandelen
0: van die diamanten.
1: Diamant. En dan is er natuurlijk nog altijd 50% van de geslepen stenen die via Antwerpen passeren. Of dat ze dan geslepen zijn bij ons of niet, dat is een ander zaak.
0: De handel gebeurt nog wel hier.
1: Ja, ja. We waren een van de wereldcentra en in bepaalde zaken zijn we nog altijd een internationaal wereldcentrum voor diamanthandel. En dat al jaren.
0: Ja, wanneer is dat eigenlijk begonnen?
1: Ja, wel, Antwerpen is eigenlijk explosief gegroeid in die 16e eeuw. Hmm. Dat was toen ik in de gidsenopleiding begon, zeiden ze, eigenlijk moeten maar twee eeuwen kennen. Dat is de 16e en dat is de 19e en de rest, mogen dat wel vergeten. Die 16e...
0: En toen in die 16e eeuw was er hier al diamanthandel.
1: Goh, manneke, spreek mij niet over die 16e eeuw, hè, of ik ga helemaal uit de bol. Hè. Weet je dat wij de grootste stad ten noorden van de Alpen waren? Wij waren even groot als Parijs, maar veel belangrijker als Parijs. Mm-hmm. Dat is de handel, heel chic volk van heel Europa, de hoge adel, de hoge klerus, die kwamen hier in Antwerpen verhandelen. En dat was toen ook al met diamant. Er was zo... waarom die diamanthandelaars uit Spanje en Portugal, die zijn daar gaan lopen?
0: Ja.
1: Omdat ze daar al voor ons de inquisitie hadden.
0: Ja, ja, ja.
1: En die Joden, ja, het voordeel aan diamant is, zakje diamant, dat weegt niet veel, hè. Dat steekt erop weg. Je hebt een groot kapitaal en je verhuist naar een ander land, hè.
0: Is er eigenlijk een reden waarom diamanthandel in die tijd, en nu nog denk ik, toch heel veel geassocieerd werd met de Joden, dat de Joden vooral die dat deden?
1: Wel, Joden hebben dat van oorsprong af gedaan. Ik ken nu niet, ben nu geen specialist in de Joodse geschiedenis, maar die hebben toch van oorsprong al in de diamanthandel gezeten. En er waren er dus van Zuid-Europese komaf, zoals bijvoorbeeld een bekende familie, Joodse familie, Diego Duarte, die van Portugal kwam en door de inquisitie naar Antwerpen kwam. En omdat Antwerpen zo'n attractiepool was voor alle verhandelingen, kunst, diamant, beurs... Ja, als het goed gaat, dan trekt je rijke mensen in grote handel aan. Hè.
0: Zeg, wij hebben hier in, je zei het al, een beurs, een diamantbeurs. Wanneer is die er gekomen?
1: En een diamantclub. Hmm. Wel, de diamantclub die kwam in 1893 naar Antwerpen. En dat was eigenlijk de allereerste beurs voor diamanten ter wereld.

0: En dus die hadden ja, dus jaar 1893 gekomen, doet daar 20 jaar bij, 1913, en dan hadden die al meer dan 1000 leden.
1: Okay.
0: Dus dat is, dat is veel, hè.
1: En hoe zit het eigenlijk nu? Met slijpen en zo, waar zit
0: wel,
1: dat?
0: Wel, Indië, dat is allemaal, de lonen zijn daar veel goedkoper. Hè. Je ziet trouwens ook, 20, 30 jaar geleden kwamen de eerste Indische mensen die diamantair waren, ook naar Antwerpen. Want vroeger, in de jaren 70, dat was die handel uitsluitend of quasi-uitsluitend Joods.
1: Ja, ja.
0: En dan zijn er toch wel grote Indische families bijgekomen. Enfin, om af te sluiten, een diamant die tot de verbeelding spreekt, de Koh-i-Noor.
1: Koh-i-Noor, ja.
0: 105,6 karaat. Waard.
1: Wat is dat ongeveer waard?
0: 1 miljard. Spreekt dat niet tot de verbeelding.
1: En wie heeft hem?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet wie dat hem heeft, want dat is in handen van rijke mensen. Dat is niet voor mijn portemonnee.
1: Nee. Lieve, bedankt voor het langskomen. Ja, als we het over diamant hebben, dan kunnen we natuurlijk niet voorbij aan dit nummer. 1971, James Bond, Shirley Bassey en haar...
2: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease.

Shirley Bassey, Diamonds Are Forever. Op 29 augustus 1958 wordt de eerste van Alan Freed's Big Beat Reviews gehouden in het Fox Theater in New York. Ja, het is een soort van 10 om te zien, af alle letteren zeg maar, met Chuck Berry, Bill Haley in the Comets, Frankie Avalon, Bobby Freeman, Jimmy Clanton, maar ook deze Elegance. Well.

0: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar een donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Het had gekund, maar ik weet het niet zeker dat Henry Mancini dit nummer schreef voor zijn favoriete sushi-leverancier. Mr. Junio Yoshi heet het. Op 29 augustus 1966 speelden de Beatles hun laatste concert en ronden ze hun Amerikaanse tournee af in Candlestick Park in San Francisco. Ze zijn stikkapot van het toeren, ergeren zich blauw aan de slechte geluidsinstallaties daar in Amerika en vanaf dan gaan ze hun focus verleggen op studiowerk.

Dit is een beetje een nummer dat over body shaming gaat. Mensen die zich te lelijk voelen en zo. Underneath the Blanket Go en Gilbert O'Sullivan. Op 29 augustus 76 overleed Jimmy Reed, bluesartist, in zijn slaap aan een fatale epilepsieaanval. Hij werd maar 50 jaar, maar heeft enorm veel nakomelingen artiesten beïnvloed. Want zonder hem zouden we waarschijnlijk nooit de typische sound van de Rolling Stones of Elvis Presley hebben gehad, zoals we die nu kennen. Hier is Jimmy Reed met zijn bekendste nummer uit 1956.

Toen ik de bluesy mondharmonica van Jimmy Reed hoorde, dacht ik meteen aan dit nummer van Zaas. Het is ondertussen ook alweer 16 jaar oud, komt uit haar eerste cd. Je veux, het nummer waarmee ze doorbrak, zeg maar, in heel Europa. Had ik u trouwens al verteld dat Annie aan de telefoon zit? Nee, vergeten, hè? Je kunt ze bellen op 03-219-1727. Op 29 augustus 1987 overleed acteur Lee Marvin op 63-jarige leeftijd aan een hartaanval. Met zijn markante grijze haren, diepe baritonstem en ijzersterke blik was hij de ultieme antiheld in filmklassiekers als The Dirty Dozen en Point Blank. Maar ook de film Paint Your Wagon heeft hem geen windeieren gelegd, want hij had niet alleen heeft hij meegespeeld in die film, maar heeft er ook in 1969 een gigantische muziekhit mee gehad. Alhoewel hij helemaal niet kon zingen, ja, scoorde hij toch met deze Wandering Star. Hier is Lee Marvin. I was born under a wandering star.

En ik heb ook gedacht aan al die scholieren die aanstaande maandag terug naar de schoolbanken mogen verhuizen. We draaiden School Days van Charlie Rich en de Gene Laurie Singers. En dat is diezelfde Charlie Rich die jaren later in 1973 The Most Beautiful Girl heeft gezongen. Dat nummer kent u wel. Dit kwam uit 1960, School Days. We moeten er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Maar ik ben er graag terug na 1 uur. Dus blijf aan uw toestel. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De Gachou plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
6: Zeg, Lucas van den Einde, dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
5: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
6: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
5: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Peer in Limburg loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
10: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
9: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte. Maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
11: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
9: Volgens Willems kan meer inzet op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Gernier kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kunt je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren, zeg? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
18: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
19: Met ImoBiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci ImoBiep.
21: Minerva.
22: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: Dan zullen we dat maar niet doen, zeker. It's a Pity to Say Goodnight. En Ella Fitzgerald, ze nam het op 29 augustus 1946. Welkom op de B-kant van Café Minerva, waarin we...
1: Dat zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, in mijn recht en reden, want er valt nog wel het een en ander te vertellen over 29 augustus. Op 29 augustus 1927 werd namelijk Jimmy C. Newman geboren. Hij bracht die unieke sound van Cajun en country samen en bracht dat naar de Grand Ole Opry. Newman overleed aan kanker op zijn 86ste.

De Springfields uit 1962. De Springfields, een groep waar het wiegje van Dusty Springfield stond. Silver Threads en Golden Needles. En daarvoor Jimmy C. Newman uit 1957 met A Fallen Star. En we hadden het al even over die Grand Ole Opry. Iemand die daar zo maar liefst 50 keer heeft opgetreden, is een zangeres die we afgelopen dinsdag hebben moeten laten gaan. Ik heb het over Dolly Parton. U zal ondertussen 9 to 5 en Jolene al wel een beetje beu gehoord zijn. Dus grijp ik graag even terug naar haar eerste grote pophit uit 1970.

Apart en then Here You Come Again. En daarna Willie Sommers en Helmut Lofty met hun versie van Raindrops Keep Falling on My Head uit 2019. Zich zag. Op 29 augustus 1958 is Michael Jackson geboren. Bij leven zou hij dus vandaag 68 geworden zijn, maar dat is niet gelukt. Op 29 augustus 2009, twee maanden na de dood van Michael Jackson, omdat zijn 51ste verjaardag zou zijn geweest, doen 13.597 mensen in Mexico stad het dansje uit Thriller. En daarmee komen ze in het World Guinness Book of Records.

Natasha, Thriller, danste bij de tango van Annie Flore, Tes mensonges uit 1963. Morgen zondag 30 augustus van 12 tot 18 uur staat de Grote Markt in Antwerpen volledig in het teken van live blaasmuziek. Tijdens het event Stad Geblazen Voice en Band brengen 6 Antwerpse blaasorkesten een namiddag vol gratis concerten, waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en zang. Als je wil weten welke orkesten er allemaal deelnemen, ga dan naar de website www.concertbandantwerpen.be of bel even naar 0475 61 03 24.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

1965 reed Herb Albert niet met een Uber, maar met een Tijuana taxi. Op 29 augustus 1977 werden in Memphis drie mensen gearresteerd nadat ze hadden geprobeerd het lichaam van Elvis Presley te stelen. Als gevolg hiervan zou zijn stoffelijk overschot later naar Graceland worden overgebracht.

Wat jammer toch dat we in Vlaanderen zulke mooie stem Luke Walker Jr. zo vlug hebben moeten afgeven. Blue Blood was dat en no, no, no. De Amerikaanse rockabilly-pionier Jumping Gene Simmons, die overleed exact 20 jaar geleden na een lang ziekbed op 73-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Tupelo in Mississippi. Zijn absolute doorbraak kwam er in de zomer van 1964 met deze novelty song, Haunted House. Yep.

0: don't talk back.
1: Yakety yak, yakety yak.
2: Jaggedy Jack was dat en de Coasters uit 1958. Op 29 augustus 1964 brengt Roy Orbison Oh Pretty Woman uit. 4 weken later staat het nummer al op nummer 1. De titel werd geïnspireerd door Orbison's vrouw Claudette, die een soort van schrijverssessie onderbrak toen ze kwam vertellen dat ze uitging. Toen Orbison vroeg of ze geld nodig had, kwam zijn co-schrijver Bill Dees even tussen beiden en die zei: A pretty woman never needs any money.

John Lamers, ik bewonder jou. Op 29 augustus 1924 werd Dinah Washington geboren als Ruth Lee Jones in Tuscaloosa in Alabama. Ze groeide uit tot een van de meest invloedrijke stemmen van de 20e eeuw. Dinah Washington leefde snel, intens en hield van romantiek gedurende haar korte leven. Ze werd maar 39, is ze maar liefst 7 keer getrouwd.

Stevie Wonder op zijn Frank Sinatra's You Are the Sunshine of My Life. Zo, het zit erop wat Café Minerva betreft. Ik wens nog een gelukkige verjaardag aan Erik uit Hoven, Herbert uit Braschaat, Monique uit Brecht, Marta uit Antwerpen, Pierre uit Merksem, Gabriel uit Borsbeek, Peter uit Temse en Annie uit Deurne, want die zijn allemaal jarig vandaag. Ik rep me bovendien naar het verjaardagsfeestje van mijn kleinzoon en maak graag afspraak voor een nieuw café aanstaande zaterdag. Groeten van Annie en Wilfried en graag tot de volgende maar weer.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn illegaal voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Beer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
9: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
8: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Het is de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd, na Guy Verhofstadt in 2006. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. Donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. Formule 1 dan. De huidige wereldkampioen Lando Norris blijft nog minstens tot 2030 bij zijn team McLaren. De Brit heeft een contract ondertekend met een mogelijkheid tot verlenging. Norris is 26 en rijdt al sinds 2019 voor McLaren. Op dit moment staat hij vierde in de WK-tussenstand. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
15: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanaris en het koor Fine Fleur in de vijf seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgroen.be.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Middag Matinee live van op het Sint-Tanneke. Ik ben Frankie en aan de telefoon zit Monique, klaar om jullie vragen en reacties te ontvangen. Jullie al even hallo zeggen of lid worden? Dat kan. 03-219-1727. Maar eerst wil ik graag Wilfried van harte bedanken voor het programma Café Minerva van 12 tot 14 uur. En ook uw welgemeende dankjewel aan de telefoniste Annie voor haar inzet. Maak het jezelf gemakkelijk, geniet van de muziek, de sfeer en het gezellig samen zijn. We zijn blij dat jullie erbij zijn. Blijf gezellig bij ons, veel luisterplezier met Middag Matinee en we zijn vertrokken. En we beginnen met Engelbert Humperdinck, All This World and the Seven Seas, eentje uit 1967.

Uit 1971, Tom Jones met You Got a Friend. En soms kun je er eens over dromen. Hè? Hier is Jimmy Durant met I'll See You in My Dreams.

Soms kan je lang wachten, zoals gisteren die mensen voor de grens van Frankrijk, 4 uur vastgezeten in de trein. Waiting for the train to come in. Peggy Lee was eentje uit 1945. Op zondag 30 augustus van 12 tot 18 uur staat de Grote Markt in Antwerpen volledig in het teken van live blaasmuziek. Tijdens het stadgeblazen Voice & Band brengen 6 Antwerpse blaasorkesten een namiddag vol gratis concerten, waarbij elk ensemble zijn eigen muzikale interpretatie geeft aan de combinatie van blazers en zang. Wilt u weten welke blaasorkesten deelnemen? Ga dan naar de website www.concertbandantwerpen.be, dus www.concertbandantwerpen.be, of via het nummer 0475-610324. 0475-610324. En nu, A Nightingale sings in Berkeley. Hier is Nat King Cole.

Des O'Connor met It's Impossible. En het volgende, mensen, als je iemand wilt bellen, stel het niet uit. Het zou wel eens kunnen zijn dat je niet meer moet gaan bellen. Dat de persoon er niet meer is. We kennen het allemaal van Shirley Bassey en Alain Delon. Touched I Ring You, maar het volgende duo. En de man, ik dacht dat hij nog maar 2 jaar overleden was, maar het is in november ook al 4 jaar. Ik wou je bellen. Iris Wilferdi samen met Yvette Ravel.

0: dames en heren, contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-3268 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.

Acker Billick met het mooie Misty. En nu My Baby Just Cares For Me. Hier is Vic Damone, eentje uit 1963.

Ymir Göksel en Jacka Valier. Quando. En wil je meer van dit horen, moet je straks eens afstemmen. Vanaf 18 uur tot 20 uur met de Kroener Club, met Rudy van Brussel. Dan hoor je meer van deze dinges. En nu, Carl Gott, My Lady Love.

Elvis Presley, She's Not You. En we gaan er nog één spelen en dan gaan we er even uit voor wat reclame in het nieuws van 3 uur. En dat doen we met Orietti Berti. Orietti Berti is eentje van Italië. Hier is ze met Tippity Tippity Tippity T of zoiets.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg,
5: Marijn.
3: Wat is er, Jos?
5: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah, wel. Morgen gaan we er naartoe.
5: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Petersmeibelen in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
5: Ah, wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
3: Ah, oh, ja. Petersmeibelen in Schoten.
6: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva.
8: Onze nationale hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons gepakt op de WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar tijd. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
9: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
8: Ook in 1978 pakten onze hockeyvrouwen brons op het WK. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Hij is daarmee de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. En donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres overleed vorige dinsdag en is daar geboren. Ze was 80 jaar. Door de luchthaven naar haar te vernoemen wil de gouverneur zorgen voor een blijvend eerbetoon. Deze namiddag grijs en buien bij 23 graden. Vanavond kan er ook onweer bij komen. Morgen regen, maar ook opklaringen en 22 graden.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
12: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanéris en het koor Fin Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgroen.be.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

House Wunderlich met een medley, Popcorn, App Edge en Cornflakes. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee Live voor op het Sint-Tanneke. Met Frankie en in Studio 2 zit Monique en die kan je bereiken op de 03 219 17 27. Heb je vraag of wil je gewoon een babbeltje doen of wil je lid worden? Bel gerust. En nu, ja, het is terug koud buiten. Hè? De ene keer weet je niet kruipen van de warmte, de andere keer moet je terug een frak aan doen. Hier is Sam Cooke. And out in the cold again.

Onze Sam Cooke zat precies in sommige momenten in het water aan het zingen. Ja, dat is live natuurlijk. Dat kan gebeuren. Jawel, hier is Michael Bublé. And how can you mend a broken heart?

Anita Baker met Sweet Sweet Love. En nu Magic Dusk. En The Lady is a Tramp.

0: Light my fire, light my fire, light my fire, light my fire.
1: Frank Sinatra met You Are the Sunshine of My Life. En heb je het gehoord op de radio, tv? De melk gaat opslagen, want het was te droog, het was te warm. Is het dan niet? Dan is het te nat, en dan konden ze niet grazen, het is altijd iets. De mij, Hermes Hermits, die zeggen, no milk today.

0: Scandal dans la famille. Dalida was dat. Eerst wat informatie.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Concerto de Aranjuez. Dit was Berdin Stenberg samen met James Last. En Vicky Carr, die gaat een beetje zottekes doen ze. Hier is ze met Crazy Love.

Freddy Fender en Wasted Days and Wasted Nights. En nu gaan we terug in de tijd naar 1956. En dat met Pat Boone en King for a Day.

Mario Lanza met I'll Be Singing You. En nog eentje dat je maar alleen op Radio Minerva hoort. Hier is Jean Walter met Te Veel Tequila.

sich lauf den Antikila. Was bei zeven Unterlass, tun wurden sie mal was, der Prickel von Tequila. Sie, tun kwam Bella Marie, sei Gegner alle drie, en dronk met hen Tequila. Maar, naar wie pinkte zij daar, zij zagen niet meer klaar, dat kwam door de Tequila. De tequila smaakt zo goed.

Penny Serenade. Dit was Ronnie Hilton uit 1957. Mijn tijd zit erop, beste luisteraars. Mijn twee uurtjes zijn voorbij gevlogen. Hetzelfde als ja, we zijn zaterdag 29 augustus. De laatste zaterdag van de maand augustus. De tijd vliegt. En hoe ouder je wordt, hoe sneller dat het gaat. Bedankt voor het luisteren. Je hebt de groetjes van mij, Frankie. En natuurlijk ook van Monique. Blijf afgestemd. Blijf luisteren naar Radio Minerva. Veel luisterplezier met de collega's. Mij hoor je terug volgende week zaterdag of anders maandag tussen 12 en 2 met Supersong. En wat zou het leven toch zo triestig zijn zonder muziek? Ik ga eruit met de Nolans. Hier zijn ze met Thank You for the Music. Nog een fijn weekend. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
2: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
1: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
2: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
1: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
4: Zeg, Lucas van den Aende, dat is toch een acteur, hè? Of is dat nou niet eens een vliegeneer?
3: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
4: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg hier direct in.
3: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
7: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
6: De vorige WK-medaille voor onze Panthers dateert al van 1978. Ook toen was dat brons. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37, dat meldt de lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag is het bewolkt met buien, mogelijk met ook onweer bij, maxima rond 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen bij 22 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live ervaring met hun grootste klassiekers, herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
11: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg maar één.
4: Wat is er, Jos?
3: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
4: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
3: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
4: En waar is dat?
3: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
4: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
9: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
8: Dat wordt allemaal nog onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar oud is, maar alles wijst erop dat ze dat eigenlijk al 4 jaar eerder kunnen zien, met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
10: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
8: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. En dat veroorzaakte een zware brand en ook meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna €150.000 betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde ook vals daarbij. Want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus wist op voorhand wat Trump ging vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim €85.000 mee. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alex Scherniers.
11: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
8: De voorbije jaren grepen onze Panthers telkens net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag is dat, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige nootboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer uit Thaise. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
13: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Hooverphonic in concert. Hooverphonic komt met Noemi Wolfs en Symfonisch Orkest op zondag 13 september naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Een unieke live-ervaring met hun grootste klassiekers. Herwerkt in indrukwekkende orkestrale versies. Mis dit unieke concert van Hooverphonic niet. Op zondag 13 september in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets via gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Radio 1.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: through all of my tears.
1: Dit is de Radio Minerva Snoepla.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Drama voor Tadej Pogacar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogacar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
7: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
6: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Garisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
8: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja. Nooit meer teruggezien.
9: 750.
10: 750.000 euro.
9: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
11: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeropt hebben. Dat je een heel leven vergewerkt hebt.
6: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. 4 van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
12: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
6: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
16: Ja,
15: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
18: Zies, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
17: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
18: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
19: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
20: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
21: Radio Minerva presenteert samen met de stad Antwerpen in de Nationale Loterij Classé Concert. Dirk Brosset dirigeert het orkest Athanérès en het koor Fine Fleur in de Vijf Seizoenen. Een schitterend programma vol monumentaal orkestwerken, schoonarias, jazz en chanson. Classé Concert, 29 en 30 augustus op Sint-Anneke. Info en tickets, classekindgrun.be.
22: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
23: Merci, Imobiep.
24: Aha, aha, aha. Minerva.
25: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: heeft hij volledig gelijk in. We have just only begun, dat was Bing Crosby. Goedenavond en welkom hier in de Kroene Club met Rudy van Brussel. En uiteraard zijn we er volledig klaar voor. We gaan verder met Ben Ankel met New York, New York. Goedenavond.
1: This is Rudy's Kroene Club.

Een hele aparte versie was dit van Ben Uncle New York, New York. Wij zijn dat gewoon van Frank Sinatra onder andere te horen. Maar deze was toch een mooie soulversie. Vorige week hadden we de top 1000 in de tent van Minerva. En uiteraard kwam ik daar iemand tegen en dat was Mike Benson. Dat was een hele eer om hem daar te mogen ontmoeten. En ja, we hebben een beetje gebabbeld en zo. Maar hier is een nieuw nummer van hem dat uit de LP komt van Mystery Tour. Hier is Mike Benson.

hoorde net Mike Benson met Mystery Tour. Wil je meer horen van zijn nummers, dan kan dat ook gevolgd worden op de streamdiensten. En eventueel kan je nadien dan ook zijn LP of CD kopen. Ik zou zeggen, neem eens een kijkje.

kan gebeuren dat je soms diep in een droom zit, zoals deze dame Robin McKell met Deep in a Dream. Witchcraft gaan we nu spelen, maar denk niet dat dit van Frank Sinatra is, maar wel deze van Adam Waite.

Geef toe, deze versie van Adam Waite is toch ook een mooie versie van Witchcraft. Soms zeggen de mensen, de meest romantische plaats, waar zou dat zijn, zeggen ze dan in Parijs uiteraard. I love Paris.

0: Deze plaat kwam ik toevallig tegen, deze van Hero Mikanda met I Love Paris. Ik ken deze ook onder andere van Dean Martin, die heeft dat ook gezongen, maar die komt wel later in het programma. We gaan verder nu met Matt Dusk, All or Nothing at All. En natuurlijk, hier krijg je alles in de Kroene Club te horen.
1: Hey, it's Matt Dusk and you're listening to the one and only De Kroener Club with Rudy Van Brussel.

0: dames en heren, contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Daar is hij toch een beetje verkeerd in de music. En nee hoor, we gaan door tot en met 8 uur. We hoorden net Engelbert Humperdinck met Dance With Me. En dat kunnen we zeker doen. Daarvoor hadden we Matt Dusk met All or Nothing at All. En hoe zou jij graag je ei 's morgens geserveerd krijgen? Ja, dan denk ik meestal lichtgekookt ei. Dat smaakt altijd het beste. How Do You Like Your Eggs in the Morning van Tim Tamashiro.

zachtgekookt eitje met een stukje brood. Dat smaakt altijd. How do you like your eggs in the morning? We gaan verder met Matt Monroe en die is de opena altijd aanwezig hier in de Groene Club. Hier is hij met het nummer Michelle.

You. En daar mag je zeker gerust van zijn. I Love You, Fly Me to the Moon van Tom Gable. En dat was ook een nummer onder andere van Frank Sinatra. Over Frank Sinatra gesproken, hij is nu aan de beurt, de eerste eigenlijk of de tweede van de Kroonerpack met It Always You. Maar we naderen ook stilaan het einde van het eerste deel van de Kroonerclub. En zo meteen starten we na 7 uur het tweede deel. En dan krijgt u nog eerst nog, na Frank Sinatra beter gezegd, Anita O'Day met Beautiful Love. Tot na 7 uur.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeus hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjes gegooid aan gestuind, zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot aan.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
4: Dan zit er niks anders op, hè?
3: Wat, hè?
4: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
3: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
4: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
5: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
9: Zeg, Lucas van den Aende. Dat is toch een acteur, hè? Of is dat niet eens een vliegeneer?
8: Lucas is een topacteur. In magazine Combine vertelt hij over zijn passie, vliegen. In deze editie vind je trouwens nog meer boeiende verhalen, lekkere recepten en vooral een kalender vol plezante activiteiten.
9: Oh, weer een tof boekje dus. Ik vlieg er direct in.
8: Haal je gratis magazine in onze dienstencentra bij Radio Minerva, in Zorgwinkel De Schakel en in veel musea en bibliotheken.
10: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
11: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Drama voor Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de ronde van Spanje nadat hij zwaar viel in de achtste rit. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Je hoort wielerjournalist Stijn Vlaming.
13: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloedschade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
12: Het is maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogacar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op dat moment net in zijn buurt.
14: Zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door oneffen uit in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk zijn evenwicht verliest, peloton instuurt en eigenlijk een serieuze koprol maakte. Dus ik kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. Zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is.
12: Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquard bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Vier van hen liggen in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun vierde wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen pakt zijn tweede. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. Minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Maandag is er kans op onweersbuien bij zo'n 20 graden. En dinsdag, die eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt. En ook meestal droog bij opnieuw rond 20 graden.
15: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Een zeer goede avond. Welkom in het tweede deel van de Kroene Club met Rudy van Brussel. En we zijn al zeker van start gegaan met Diana Schuur, met Joe Williams, met Did I Do. Dit uur gaan we ook nog verder lekker swingen of bijvoorbeeld een plakkertje aankleven, zodat je dicht bij elkaar kunt mooi dansen. We gaan verder met tape 5, Lazy Summer Day. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

Wel een smooth plaat is dit. Goed om op een terras te zitten met een glaasje wijn, bier of zelfs een frisdrank. We hoorden net Lazy Summer Day, een luie zomerse dag van Tape 5. We gaan verder ook met de Kroenerpack. En ik denk, als ik het goed voor heb, de laatste is van Sammy Davis Jr. met Bye Bye Blackbird.

0: time. Blackbird, bye bye.
1: Bye bye, Blackbird. Goed voor de vogel dat die weggaat. Maar ons programma die blijft nog even duren. Een goede 50 minuten, laten we maar zeggen. We hoorden net Sammy Davis Jr. En onze volgende is eentje van Astrid Gilberto met James Last. Jawel, hier in de Kroneclub met Amor et Son.

Nederlandse muziek horen hier ook in de Kroener Club. Want Kroeners, dat bestaat in alle talen. Want je weet, we hebben ook Spaans, Italiaans, Duits zelfs. En gaat zo maar door. Worden net Danny Briand met Comme il dit sens. Deze, beter gezegd, want dat moet juist zijn. We gaan verder met Tony Bennett met Top Hat, White Tie and Tails.

Dit zou eigenlijk een hele mooie dansplaat geweest hebben voor Fred Astaire. Je weet wel, hij kan heel goed stepdansen. Maar dat kon Tony Bennett ook met Top Heat, White Tie en Tails. Ons volgende is eentje van Anthony Strong met Natalie Williams, Like You and Me.

0: Like You and Me. Ja, jij en ik, wij luisteren alle twee of allemaal graag naar de radio, naar mooie muziek hier op Radio Minerva. We hoorden net Antoni Strong met Natalie Williams met Like You, Like Me. En het is tijd om terug met Dusk op jullie los te laten. Maar hij doet het niet alleen. Hij doet het samen met Margaret, met Your Kiss Is On My List. En Daryl Hall was de componist ervan. Want trouwens, met John Oates hebben ze dat ook samen uitgebracht.
1: Hey, it's Matt Dusk. And you're listening to the one and only De Crooner Club with Rudy Van Brussel.

Let's Fall in Love When We Are Young. Ik denk niet dat er een leeftijd op kleeft wanneer dat je verliefd kunt zijn. Je kan even goed een ouderdom hebben om ook nog verliefd te worden. We hoorden net Tony Travis en Dennis Farnon Orchestra. En we gaan verder met Dean Martin, want ik dacht er straks gezegd te hebben dat we het einde hadden van de Kroonopek. Maar nee hoor, we hebben nog eentje te gaan. Eentje van Dean Martin, So Long Baby.

dat was ook meteen de laatste van de Groene Pack. Dean Martin, So Long Baby. Soms is het heel moeilijk om mooie platen te vinden, omdat ze zoveel mooie platen hebben gemaakt. En begint dan maar eens te kiezen. Dat brengt dan meteen ook bij ons volgende nummer. Wat denken jullie als ik 16 tons muziek zal afleveren? Dat doen we misschien samen nu met Tom Jones.

We speelden twee platen achter elkaar. Deze van Aaron en Joe, La Panique, een déjà vu. Ja, dat kan je zeker af en toe eens hebben, een déjà vu. En daarvoor hadden we 16 tons muziek bij van Tom

was alsof dat hij een beetje smeekte naar een kus. Kus me één keer, kus me twee keer. Het is heel lang, lang geleden. It's been a long, long time van Brooke Benton.

Wat kan de liefde toch mooi zijn? Love, wonderful love. En dat van Peter Douglas. We gaan nog eens Mike Benson draaien. Die gaan we vandaag een beetje in de bloemetjes zetten. Want hij heeft een nieuwe LP uit. En uiteraard moet een beetje gepromoot worden. Hier hoor je hem nog eens met Running in Circles.

Dit was een tweede nummer uit zijn LP dat we gespeeld hebben, Running in Circles. En het is misschien wel een beetje handig om de naam van de LP te zeggen. Ordinary People noemde het. En er zijn heel fantastische nummers bij, zoals met de Mystery Tour en dan Certain Glow, Portofino, Mio en gaat zo maar door. Verschillende nummers, dus ik zou zeggen zeker eerst luisteren en zeker de LP of CD kopen. We gaan verder met Cream Colored Ponies met The Lady is a Tramp.

dinner at 8.

Het is hoge tijd om afscheid te nemen, want het programma zit erop. 2 uur Kroene Club. Dus dat wil zeggen dat we volgende week terug zijn tussen 6 en 8 uur. En dat we nu even plaatsruimen voor Jan van Dijk met Popcorn City. Wat mij betreft, graag tot volgende week. En we eindigen met Luther Vandross, A House Is Not A Home. Goedenavond.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de achtste rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
3: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
2: Wout van Aert reed in de buurt van Pogacar op het moment van die valpartij, maar hij ontsnapte.
4: Het is zeker niet aan mij nu om conclusies te trekken over zijn blessure. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is. Ik weet wat het is om geblesseerd te zijn en ik denk dat het minste van zijn zorgen nu de rest van het seizoen is. Als het allemaal meevalt, dan is hij hopelijk snel terug bij, maar ik denk dat we dat met z'n allen zullen moeten afwachten.
2: Nou, het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. De Spanjaard Enric Mas is zo de nieuwe leider in de Vuelta, al weigerde hij op het podium om de rode trui aan te trekken, uit respect voor Pogacar. In Meissen in Vlaams-Brabant is een slagerij overvallen. Dat gebeurde gisterenmorgen al, maar raakt nu pas bekend. Drie daders drongen die slagerij binnen, bedreigden de zaakvoerders en namen de kassa mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Het parket onderzoekt die overval nog. Een zwaar stormweer teistert Cyprus. Verschillende delen van dat eiland staan onder water of zitten zonder stroom. Hier en daar vielen bomen om en op zee raakten schepen in de problemen. Een helikopter moest twee mensen uit het water halen. In de hoofdstad Nicosia raakte een man gewond toen hij werd geraakt door de bliksem. En ook het vliegverkeer op Cyprus ondervindt veel hinder door de storm. Bij ons vanavond en vannacht buien en mogelijk onweer bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
5: Get ready for another Popcorn City.
6: Your weekly dose of popcorn oldies.
7: I keep on knocking on wood.
8: Dit is Popcorn City.
9: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
5: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
10: Popcorn City.

Doe mij maar een pasta carbonara of een pizza zonder ananas. En daarna dansen we de cha-cha Italiano met Maria Mazza uit 1956. Meteen het echte Italiaanse temperament op een ritme dat zelfs een marmeren standbeeld doet bewegen. En ook de start van een nieuwe aflevering van Popcorn City, de laatste van de vakantie.

Larry Treider knalde uit je radio met Carbon Copy uit 1963. Geen kalkeerpapiertje ertussen, maar 100% origineel. Alan David liet er in 1964 geen misverstand over bestaan. Hij was aware of love, zoals een chirurg op zoek naar vlinders in de buik. Een heerlijk swingende plaat en een echte popcornklassieker, en we begonnen het blokje met Dorsey Burnett en The Feminine Touch uit 1962. Dorsey trad begin de jaren 60 uit de schaduw van zijn broer Johnny Burnett en bewees dat een rauwe stem uitstekend samengaat met een subtiele feminine touch.

Lang voordat ze de boel in brand staken met hun Disco Inferno, vroegen de Tramps in 1972 heel netjes om een plaatje vrij te houden in je hart in 7 Place, een vroege Philly Soul diamant waarin de heren lieten horen dat ze niet alleen konden zweten op de dansvloer, maar ook vocaal een gouden stoel verdienden. Van Major Lance kregen we een ultieme goed nieuws show met It's Alright, een nummer dat geschreven werd door Curtis Mayfield en die komt wel eens meer terug in onze soulblokjes. En we begonnen het rijtje van 3 met een van de koninginnen van de Motown-stal. Er liepen er daar meerdere rond, maar we hadden het over Mary Wells met I Only Have Eyes For You. Popcorn City.

Een plaat die graag gehoord wordt door de popcorn lovers en ook door het Minerva-publiek, want het een sluit het ander niet uit. Het beest was los en Milt Buckner liet de toetsen kraken in The Beast, een plaat uit 1953. Net ervoor pakte Kenny Lynch zijn koffers in Moving Away. Traag swingende popcorn met een snik, maar dan wel met een onweerstaanbare Britse R&B groove. En we begonnen ons drieluik met Robert en Johnny en die keken in 1958 diep in het glazen bolletje met Pretty Brown Eyes. Echte oogverblindende popcorn soul uit de late jaren 50.

Van de hitte zijn we verlost en sommigen zoeken een doemscenario achter een warme zomer. Wij genieten er liever van op het Minerva-terras met een pot mosselen en een Minerva-trippel. Met het geluid van echte kletterende regen op de achtergrond zong Dee Clark in 1961 zijn verdriet weg op een manier waar je kletsnat van wordt. Net ervoor zong een tiener het behang van de muren met een plaat van Maurice Williams en de Zodiacs en die tiener was Helen Shapiro. En de plaat heette Stay. Een Popcorn City blokje bestaat zoals alle goede dingen uit drie en het was Johnny Maestro die de vreugde persoonlijk kwam afleveren met Mr. Happiness uit 1961. Wie heeft er trouwens nog een therapeut nodig als je Johnny Maestro bent?

Jerry Keller droomde in 1959 hardop van een goed lief die er ook nog eens uitzag als een engel. Een combinatie die niet zo vlotjes te vinden is. Maar als je goed zoekt, wie weet. Ik heb het ondertussen opgegeven en ik zit wel alleen op het bankje. Mijn eigen baas dus, want je weet maar nooit dat je er eentje tegenkomt met gevaarlijke lippen en een foute kus kan schadelijker zijn voor je gezondheid dan een botsing op de snelweg. Dangerous Lips zat voor Jerry Keller en het waren de drivers die er ons voor verwittigden. Als eerste van de drie hadden we Salomon Burke, de King of Soul in 1962 met Cry to Me.

Tussen de bergen zit een vallei en Frankie Lane vond er eentje met 100 bergen, een echte ontdekkingsreiziger dus. Hij trok in 1963 zijn westernlaarzen aan en wandelde door de Valley of 100 Hills. Onze talenknobbel was origineel een plaat van Trini Lopez, What Have I Got On My Own, vakkundig naar het Frans vertaald door André Vasseur, die er Le Bonheur n'est-il pas faire pour moi van maakte. Een heerlijke Franse plaat vol dramatisch snikken, accordeonromantiek en het nodige zelfmedelijden dat je de originele versie eventjes deed vergeten. En Little Herman bewees aan het begin van het blokje dat je niet groot hoeft te zijn om een reusachtige soul hit te maken met One Out of a Hundred. We zijn alweer door onze voorraad plaatjes van vandaag. Ik heb er nog eentje uit de playlist en daarna mag ik weer aanvullen en de bal afgeven aan de nieuwslezer van dienst. Maar na 9 uur pak ik de bal weer af en heb ik nog een uurtje vergeten plaatjes meegebracht uit de Van Dijk-collectie.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van dat station afgezet en onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. Noorwegen heeft de nieuwe koning Hakon zijn eerste live televisietoespraak gehouden. Hij bedankte daarin zijn overleden vader, koning Harald. Hakon noemde hem een goede papa, een grappige grootvader en een liefdevolle en zorgzame echtgenoot. Hij bedankte ook het Noorse volk voor de steun. Hakon beloofde de Nooren dat hij aanwezig wil zijn, dat hij wil luisteren en wil proberen om iedereen te begrijpen. Koning Hakon legt dinsdagmiddag officieel de eed af in het Noorse parlement. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de 8e rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
3: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
2: Het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Ze wonnen met 1-3 in Kortrijk en pakken voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer en minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.

Seven horses in the sky, 7 paarden in de lucht en hopelijk laten ze geen bolletjes vallen, want dat is niet proper. Het klinkt als het resultaat van een hele vreemde trip, maar in 1968 reden onze eigen Belgische Pebbles er wel gewoon de hitparade mee binnen. Een absolute popklassieker van eigen bodem dus, die toont dat er hier toen al mensen rondliepen die precies wisten hoe je een plaat internationaal moest laten klinken. Het waren Fred Becky, Bob Balemans, Luc Smets, Mil Gielen en Marcel de Kouwer en ze kwamen voornamelijk uit Hoboken, maar Luc Smets was een manenblusser en woonde een paar straten van mij af. Ik heb voor dit uur weer een allegaartje aan vergeten platen meegebracht. Dit is de Van Dijk Collectie.

Een man met een gebroken hart en een Italiaans accent als Peppino Di Capri in 1963 om Roberta jankte, smolten we allemaal een beetje weg. Net ervoor draaide ik Alanis Hiddink van de Time Bandits, die in 1980 het trieste verhaal op de plaats zette van een Hollywood-droom die binnen een week vakkundig om zeep geholpen werd.

We Gotta Stop en Paula Jong uit 1974 met een plaat die Lilian Saint-Pierre 10 jaar eerder al opnam. Zelfs in die tijd was men dus ecologisch bezig met recycling. Vlak daarvoor lieten de Blueberry Hillbillies horen hoe het klinkt als plattelands rockabilly en vlinders in de buik elkaar tegenkomen. Stoere vetkuiven met een klein hartje en tevens een eenmalig gelegenheidsproject van Jan Leijers en Paul Michiels van Soul Sister voor de soundtrack van de Belgische nostalgische speelfilm Blueberry Hill van Robbe de Hert.

klein plekje in je hart. 5 meter op 5 is goed. De Franse nachtegaal Patricia Lavilla uit 1973 met heerlijke Franse chanson pop in Une Petite Place dans ton cœur. Het mag in de laatste aflevering van de grote vakantie ook een beetje knallen. Dus voor Patricia Lavilla hadden we een tophit uit 1981. Ronnie Griffith en The Best Part of Breaking Up. Zij snapte dat een goede echtelijke ruzie pas de moeite waard is als de goedmaker op een strak disco-ritme staat.

Een ras entertainer die ook nog eens over een gouden stem beschikt en de Nederlandse vertaling van I Believe in You van Don Williams, Eddie Smith en Ik Geloof in Jou. In 1963 geloofde Peggy March ook, maar vooral in haar eigen verbeelding. Met Mid 16 had me nog dromen. Ach, we zijn allemaal jong geweest.

Als Sam en Dave in 1967 het gaspedaal induwden voor Soul Man, wist je meteen dat de koperblazertje om de oren zouden vliegen. En de plaat heeft na 59 jaar nog altijd niks van haar kracht verloren. Nog altijd zweet op het voorhoofd en het vuur in de heupen. En net daarvoor trok Peter Kingsbury een doos vocaal geweld open waar je u tegen zegt. Kingsbury was de zanger van Cock Robin en de titel slaat een beetje op Minerva. Only the very best.

bombastisch. Malcolm Roberts wist in 1970 precies hoe hij de harten van de dames sneller moest doen kloppen. Hij vatte de romantiek samen in May I Have the Next Dream With You. Ah wel, jij mocht dat. Rustig indutten was er niet bij, want Sam Cooke schudde in 1962 iedereen wakker met Twisting the Night Away.

Tranen met tuiten en zakdoeken bij de vleet met de Strangers uit 1964 met de vertaling van Claudia Silva's J'ai pleuré. De Mardi Gras die knalde er in 1972 dan weer tegenaan met het stomende Too Busy Thinking About My Baby. Zometeen is er het nieuws en daarna Mark Uitenhoven, maar voor het zover is geef ik je mijn hart, maar je moet er wel de rest bij pakken.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een halswervel gebroken. Naast heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee door die hersenschudding. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal morgen wellicht ook nog nodig zijn. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
3: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
4: 750.000 euro.
5: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, dan is het zo simpel.
6: Dat ze terug moeten van uren, namelijk, omdat we alles kwijtgeropt hebben. Een nieuw leven vergewerkt.
2: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaten, omdat hij jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem ook gewoon liet begaan. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. En Red Panther Charlotte Anglebert is verkozen tot beste speelster op het WK hockey. Ze scoorde vanmiddag het winnende doelpunt voor onze hockeyvrouwen in de kleine finale voor het brons tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Panthers in bijna 50 jaar. Vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. En in het westen gaat het ook stevig waaien, bij minima rond 17 graden. Morgen krijgen we buien, maar ook opklaringen bij 23 graden. Maandag onweersbuien en 20 graden. En dinsdag wisselend bewolkt, meestal droog, bij opnieuw 20 graden.
7: 2 jaar, jukebox

Jukebox Gold bestaat precies 2 jaar en dat vieren we met een extra live uitzending met de allergrootste hits uit de voorbije 103 afleveringen. U kunt ook nog tot middernacht bellen met onze studio op 03-219-1727. En natuurlijk laten we deze jubileumaflevering niet onopgemerkt voorbij gaan, dus gingen we even snuffelen in onze archieven. Dus de eerste 10 nummers komen uit de allereerste Jukebox Gold van zaterdag 31 augustus 2024. Dean Martin was erbij en ook deze Elvis.

U luistert nog steeds naar de jubileumaflevering van Jukebox Gold, want inderdaad, we bestaan 2 jaar en Jacques Raymond hing nog eens de sympathieke uit en krijgt het gezelschap van de eeuwig jonge Paul Anka.

Frankie Avalon, gingen we samen naar Venus. En dit jaar moesten we afscheid nemen van Neil Sedaka. Maar vergeten we, doen we hem natuurlijk niet. Dit is zijn visitekaartje. Ja.

Ze werd onlangs 99 jaar, diep in mijn hart, Jo Leemans. Nog twee nummers uit onze debuutaflevering van 31 augustus 2024. Want inderdaad, we bestaan 2 jaar. Jukebox Gold.

Dat gaan we zeker niet doen. Don't take away the music van Tavares. En we sluiten dit blokje af met een evergreen zoals u ze enkel nog bij ons hoort. Om 22:29 en we blijven bij u tot middernacht. 03-219-1727, dat is ons nummer. En dit is Frankie Lane.

Hey baby van Bruce Channel. En u krijgt het komende half uur nog een tiental nummers uit onze 50ste aflevering van 9 augustus 2025.

Ik wist niet te kiezen tussen I Love You en Je T'aime. We hebben nog een goede 6 minuten voor de klok van 11 uur. En dit is een Vlaamse klassieker van Johnny White.

verloren hart, verloren droom van Johnny White om 22:56. Dus dit is de laatste voor het tijdsein van 11 uur. Maar blijf vooral wakker voor deel 2. Tot zo!

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik ook gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht stopgezet is. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's, ook om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal wellicht morgen ook nog nodig zijn. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Heverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. K3 heeft voor de vijfde keer de zomerhit gewonnen, een prijs van de VRT. Hanne, Julia en Klaasje, die Marten vervangt, haalden het met de zomer van Oja Lele. K3 versloeg in de finale onder meer Aaron Blommaert en Zoe Levi, Meteor, Niels de Stadsbader en Maxime en Babette. Vannacht buien, mogelijk met onweer. En vooral in het westen is er ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
3: Twee jaar.

0: Opnieuw welkom bij deel 2 van Jukebox Gold, waarin we uitgebreid terugblikken op de twee voorbije jaren met de allergrootste hits, crooners, evergreens en oldies. En bellen kan ook nog, 03-219-1727.
1: Geen zaterdagavond zonder Jukebox Gold op Radio Minerva.

0: De Drifters waren een, ook van de partij en ze vroegen het heel beleefd. Save the last dance for me. En John Terra is er niet gerust in. Is er een ander?
1: Jukebox Gold, greatest hits.

klassiekertje van Tommy Edwards, It's All in the Game. En we bouwen vanavond een feestje voor 2 jaar Jukebox Gold. En ook Leslie Gore mag meekomen vieren.

Eddie Gourmet danste zich uit de naad met de Bossa Nova. Nog een half uurtje jukebox goldplezier. En we freewheelen naar middernacht met Cliff Richard.

Bobby Darin, Dream Lover. Alleen de allergrootste hits passeren hier de revue. Tot middernacht voor deze jubileumaflevering van Jukebox Go.

Deze kon en mocht niet ontbreken in ons lijstje van in deze Jukebox Gold van 29 augustus. 2 jaar inderdaad bestaan wij ondertussen. En dit is... Billy Fury. I don't want-

Ellen Shapiro, You Don't Know. Wie nog wil bellen zal zich moeten rappen. 03-219-1727. En dit is volgens velen de mooiste plaat uit de voorbije bijna 2 uur.

Zo, dit is het einde van deze jubileumaflevering van zaterdag 29 augustus van Jukebox Gold. Bedankt voor het luisteren en de vele telefoontjes. Op naar een nieuw jaar, Jukebox Gold. Nog 7 keer slapen en we zijn er weer met meer. See you in september. Tot Jukebox Gold. Dit was Jukebox Gold. Bucks.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler, dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld en het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.